0: High Noon, a Rattlesnake Man, recorded by Ben Blank in the Sound Recorder Studio in Austin, Texas. Okay, we gaan jetzt terug richting de 40er en aanvang 50er jaren honky tonk hillbilly music am land in Texas. 50er jaren honky tonk hillbilly music gaan we jetzt hier op Devin Records. Van de producer Ted Devin. Want we hebben jetzt hier op de plattenspieler Jerry Irby en de Texas Rangers. Schmidt, klikkety klak. The train is rolling down the track. Shoo, shoo, shoo. Los Geeks!
1: Hey, rock and rollers, come on around.

ain't going home. Saturday night, that's my night. Dat was Roy Brown. Zijn meest bekende song in die funske jaren was natuurlijk Good Rocking Tonight. Een lied dat is natuurlijk ook van Elvis Presley wordt gecoverd op Sun Records in 1954 in zijn vroege aanvang rockabilly tijd. We blijven nog een klein beetje hangen in de halbdunne rhythm and blues, R&B scene, funske jaren. Hebben we het hier? Jimmy McCracklin, uit 1959 met de Wobble.

Yeah! Big Sandy and the Fly Right Boys. And honey, stick around a while. Okay. Auf Bear Family Records is een complete CD veröffentlicht seit kurzem van Johnny Lee Wills, de broeder van de grote Bob Wills. Natuurlijk, Bob Wills was natuurlijk weit meer bekend wie Johnny Lee Wills, aber auch. Johnny Lee Wills had de fantastische Hillbilly Honky Tonk damals eingespeeld in die 50er jaren. Was zag hij? Ook in die 40er jaren. Zum Beispiel de Square Dance Boogie aus 47. Ook extreem goed van Johnny Lee Wills. Gaan we jetzt Johnny Lee Wills en Bees in My Bonnet. Honky Tonk Hillbilly Music.

That's it. Johnny Lee Wales en Bees in My Bonnet. Als je nootje nog het draaien, funcheck. Oké, we gaan jetzt richting de lokale underground scene am land. In Mississippi, in die funcheke jaren. In 1957 had de producer Jimmy D. Emmons aan de Raymond Road in Jackson, Mississippi. In zijn woonzimmer een eigen kleine lokale toonstudio. Want in deze toonstudio van hem in zijn woonzimmer had damals extreem veel goede muziek eingespeeld. Die später toch op grotere plattenlabel worden veröffentlicht. We spelen jetzt uit deze lokale Delta Recording Studio aan de Raymond Road in Jackson, Mississippi, aus 57. Die allereerste opname van Andy Anderson met I Got a Woman.